0: een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noorden.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
2: Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saoedi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 2 anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is HET digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
15: In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Overleden persoon gevonden in Hoofddorp. En Schiphol reinigt met PFAS vervuilde grond. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden na de vondst van een overleden persoon bij het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Het slachtoffer werd vrijdagochtend rond 9:45 door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad aan de paviljoenlaan bij de parkeerplaats. De politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden en houdt verschillende scenario's open. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Vooral automobilisten die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden, worden gevraagd hun dashcambeelden te bekijken. Ook beelden waarop niets opvallend staat kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. En Schiphol heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor het reinigen van grond die met PFAS is vervuild. Op en rond de luchthaven ligt ongeveer 200.000 ton vervuilde grond, onder meer door vroeger gebruikte blusschuim. De grond wordt met water gewassen, waarna ongeveer driekwart opnieuw kan worden gebruikt als zand en grind. Ongeveer 50.000 ton PFAS-houdend slip blijft over en wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer. De lokale partij 1 Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over de veiligheid van de opslag en het vervoer van de vervuilde grond. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je

0: van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Libris prijswinnaar Bert Natter en pianist Marcel Worms brengen indrukwekkende concertlezing naar de Kleine Kerk. En al 50 jaar volleybal in het hart van Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Auteur Bert Natter en concertpianist Marcel Worms slaan op zondagmiddag 11 oktober de handen weer ineen voor een bijzondere concertlezing rondom Natters nieuwste roman Aan het einde van de oorlog. De gelaagde roman, die onlangs werd bekroond met de Libris Literatuurprijs in 2026, vormt het uitgangspunt voor een aangrijpende middag waarin literatuur en klassieke muziek naadloos in elkaar overvloeien. De concertlezing vindt plaats op zondag 11 oktober om 3:00 in de Kleine Kerk, de Rijkstraat, weg 129 in Duivendrecht. De reguliere entreeprijs bedraagt €20 en leden van de Openbare Bibliotheek Amsterdam ontvangen een exclusieve korting en betalen €10 per persoon. Kaarten kunnen online worden gereserveerd via de reserveerknop op de website www.csdkkd.nl. Dit weekend viert CTO 70 volleybal 50 jaar volleybal in Duivendrecht. Een club die al een halve eeuw impact maakt in het dorp en mede vormgeeft aan de gemeenschap. Vriendschap, recreatie en competitie staan hoog in het vaandel. Momenteel kent de vereniging twee damesteams en een herenteam. De vereniging is door de jaren heen veranderd, maar heeft nooit haar dorpskarakter verloren. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja. Met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kuhlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kuhlberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Metrostoring Amsterdam en Italiaander vreest voor voortbestaand bedrijf. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het metroverkeer in Amsterdam heeft vrijdagmiddag 1,5 uur volledig stilgelegen door een stroomstoring bij het GVB. De fout werd rond 12 uur ontdekt. Aanvankelijk werden alle lijnen behalve de Noord-Zuidlijn stilgelegd, maar dat bleek onvoldoende. Daarom moest het volledige metrosysteem worden gereset en reden tijdelijk helemaal geen metro's. Rond 1:30 kon het verkeer worden hervat. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het GVB noemt de situatie bijzonder vervelend voor reizigers die afhankelijk zijn van de metro en onderzoekt wat de systeemfout heeft veroorzaakt. En Gideon Italiaander vreest dat de tijdelijke sluiting van zijn winkel in Aalsmeer zijn hele bedrijf in gevaar brengt. De zaak moest 3 maanden dicht nadat bij een controle verboden wapens, hennep-gerelateerde spullen en namaakmaterialen waren gevonden. De rechter liet de sluiting in stand, maar achtte niet aannemelijk dat Italiaander bewust in deze goederen handelt. De sorteerruimte mag wel open blijven. Ondertussen lopen volgens de ondernemer tienduizenden euro's aan huur en salarissen voor bijna 50 medewerkers door. Een Amsterdamse wijkraad heeft Aalsmeer gevraagd de sluiting opnieuw te beoordelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van half tien.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: De Bibliotheek Amsteland helpt je digitaal op weg en inschrijven voor verkiezingen Amstelveense ondernemer van het jaar geopend. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Bibliotheek Amsteland helpt inwoners op weg met het informatiepunt Digitale Overheid, de IDO, en gratis cursussen om mensen zekerder en zelfstandiger te maken. Bijvoorbeeld een DigiD aanvragen, een patiëntenportaal gebruiken of online een afspraak te maken met een huisarts. Voor de een is dat gemakkelijk, voor de ander best moeilijk. In de vestigingen Amstelveen-Westwijk, Amstelveen-Stadsplein, Aalsmeer en Uithoorn zijn er IDO-punten voor iedereen met vragen over de digitale overheid. Een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig en de hulp is gratis. Kijk op de website van de Bibliotheek Amsteland of loop binnen bij een van de locaties. De inschrijving voor de verkiezing Amstelveense ondernemer van het jaar 2026-2027 is geopend. Meedoen aan de verkiezing is dé kans om je onderneming in de schijnwerpers te zetten. Je presenteert je bedrijf aan een deskundige jury, ontvangt gerichte feedback, krijgt volop media-aandacht en ontmoet andere ondernemers. De verkiezingen worden georganiseerd door gemeente Amstelveen samen met de ondernemersvereniging Amstelveen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
0: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak. Bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk. De auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Leerlingen praten over mentale gezondheid. En Vlad en Veronica naar Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Leerlingen van Futuris in Amstelveen zijn donderdag tijdens de interactieve theatervoorstelling Talk to Me met elkaar in gesprek gegaan over mentale gezondheid. Jongere experts van Stichting Kikit speelden scènes over onder meer prestatiedruk, groepsdruk en zelfbeeld. Daarna spraken ze in kleine groepen met de leerlingen. De gemeente betaalt de voorstelling voor alle middelbare scholen in Amstelveen. Volgens landelijke cijfers ervaart ruim 30% van de 12 tot 16-jarigen mentale druk. De gemeente ondersteunt daarnaast onder meer jongerenwerkers op scholen en de Mental Health Art Tour. En de winnaars van Holland's Got Talent 2025, Vlad en Veronica, komen zaterdag 24 oktober naar Theater De Landing in Amstelveen. Het Oekraïense dansduo en levenspartners zijn op theatertournee met hun programma Revelation. In drie persoonlijke dansstukken vertellen Vladislav en Veronica over hun gedwongen vertrek uit Oekraïne tijdens de oorlog en het opnieuw opbouwen van hun leven en carrière in Nederland. De voorstelling gaat over angst, hoop, liefde en veerkracht. Ook de dans waarmee het duo de finale van Holland's Got Talent bereikte, maakt deel uit van het programma. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
4: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: Nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie tussen kijken en verbeelden in Dorpshuis Duivendrecht. Een themaavond over uitvaarten in het Dorpshuis Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. De expositie tussen kijken en verbeelden met werk van Yvette van Grol en Peter Paul Strikwerda is van 12 oktober tot en met 23 november te zien in Dorpshuis Duivendrecht. De twee hebben beide twee verschillende manieren om de wereld in kunst te vangen. De een laat zich leiden door fantasie en experiment, de ander door landschappen, foto's en het bijzondere avondlicht. De openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 en de zaterdag van 10 tot 2 en de toegang is gratis. Uitvaartonderneming De Ronde Uitvaart organiseert op donderdagavond 29 oktober in het Dorpshuis Duivendrecht een themaavond over het regelen van een uitvaart. In een informele sfeer vertelt De Ronde Uitvaart over de mogelijkheden die er zijn, worden er ervaringen uitgewisseld en is er gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is vanaf 7:30 s'avonds met een kopje koffie. De avond start om 7:45 en het duurt ongeveer tot 9:30. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Wil je erbij zijn, kan je je aanmelden via een mail naar info@derondeuitvaart.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak. Bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
12: Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Overleden persoon gevonden in Hoofddorp. En Schiphol reinigt met PFAS vervuilde grond. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden na de vondst van een overleden persoon bij het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Het slachtoffer werd vrijdagochtend rond 9:45 door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad aan de paviljoenlaan bij de parkeerplaats. De politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden en houdt verschillende scenario's open. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Vooral automobilisten die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden, worden gevraagd hun dashcambeelden te bekijken. Ook beelden waarop niets opvallend staat kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. En Schiphol heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor het reinigen van grond die met PFAS is vervuild. Op en rond de luchthaven ligt ongeveer 200.000 ton vervuilde grond, onder meer door vroeger gebruikte blusschuim. De grond wordt met water gewassen, waarna ongeveer driekwart opnieuw kan worden gebruikt als zand en grind. Ongeveer 50.000 ton PFAS-houdend slip blijft over en wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer. De lokale partij 1 Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over de veiligheid van de opslag en het vervoer van de vervuilde grond. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

moeder zou waarschijnlijk zoiets zeggen als... slapen doe je in je eentje, Erik. Daar heb je helemaal geen vrouw voor nodig. En toch begrijp ik precies wat hij bedoelt. I don't think that man should sleep alone. Ja, met z'n tweetjes in bed is het altijd veel gezelliger en veel lekkerder. En je slaapt veel dieper. Je hoorde Ray Parker Jr. Het begin van 3 uur jam on zondag met... Erik van Diemen. En wat fijn dat je er weer bij bent. We zijn weer een weekje verder. En we gaan deze zondagochtend weer genieten van slow jams en ballads. Totdat het zondagmiddag is. En daarna van old school classics en new music first. Kortom, het wordt weer een topdag hier op jouw radio. Een topdag bijvoorbeeld met muziek van Chic. Al is het muziek over een heel droevig onderwerp. Namelijk het mislukken van een relatie. Heel frustrerend, ondanks dat er genoeg liefde aanwezig was. Ja, dat gebeurt af en toe. It is I loved you more than words could.

een plaat die gaat over de allergrootste rijkdom die je in je leven kan bereiken. Kijk maar eens om je heen hoeveel mensen stinkend rijk zijn, heel veel geld verdiend hebben, maar toch ongelukkig blijven. Als je je geluk vindt in de liefde, is dat onbetaalbaar. Ja, LTD hoorde je. Love Ballad hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Daarvoor Keith Sweat en Snoop Dogg en Come and Get With Me. En ik begon met Chic en I Loved You More. Ik ben een hele grote fan, dat weet je. Een hele grote fan van Mace featuring Frankie Beverly. En waarom? Onder andere vanwege deze plaat. Hier is Family.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen, met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Libris prijswinnaar Bert Natter en pianist Marcel Worms brengen indrukwekkende concertlezing naar de Kleine Kerk. En al 50 jaar volleybal in het hart van Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Auteur Bert Natter en concertpianist Marcel Worms slaan op zondagmiddag 11 oktober de handen weer ineen voor een bijzondere concertlezing rondom Natters nieuwste roman Aan het einde van de oorlog. De gelaagde roman, die onlangs werd bekroond met de Libris Literatuurprijs in 2026, vormt het uitgangspunt voor een aangrijpende middag waarin literatuur en klassieke muziek naadloos in elkaar overvloeien. De concertlezing vindt plaats op zondag 11 oktober om 3:00 in de Kleine Kerk, de Rijksstraat, weg 129 in Duivendrecht. De reguliere entreeprijs bedraagt €20 en leden van de Openbare Bibliotheek Amsterdam ontvangen een exclusieve korting en betalen €10 per persoon. Kaarten kunnen online worden gereserveerd via de reserveerknop op de website www.csdkkd.nl. Dit weekend viert CTO 70 volleybal 50 jaar volleybal in Duivendrecht. Een club die al een halve eeuw impact maakt in het dorp en mede vormgeeft aan de gemeenschap. Vriendschap, recreatie en competitie staan hoog in het vaandel. Momenteel kent de vereniging twee damesteams en een herenteam. De vereniging is door de jaren heen veranderd, maar heeft nooit haar dorpskarakter verloren. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Nederland is eigenlijk uitsluitend bekend van Loving You. Je weet wel, dat gesapige nummertje met die vogeltjes op de achtergrond. Maar het is een vrouw waar zoveel pit in zit, zoveel passie, dat ik bijna medelijden met haar man krijg. Want als je de slaapkamer inkomt bij Minnie Riperton en ze heeft zin, dan laat ze je alle hoeken zien. Dat hoor je eigenlijk zo'n beetje in ieder nummer. Zo ook in dit nummer. Every time he comes around. Dat is wat je hoorde hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En weet je eigenlijk wel, besef je eigenlijk wel, dat ik heel veel van je hou. Dat is wat Luther Vandross zich afvraagt in Don't You Know That.

Vroeger, toen ik nog jong was. Vroeger zeiden mensen altijd tegen mij die oud waren en die dus konden weten. Pas maar op, Erik, als je ouder wordt, dan word je steeds sentimenteler. En dat is precies wat met mij gebeurd is. Als ik dit hoor, dan denk ik aan mijn jeugd en jij waarschijnlijk ook. Tenminste, als je hem toen al kende. Benny Mardones hoorde je hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Into the Night, laten we eerlijk zijn. Dat is de muziek waar we met z'n allen mee zijn opgegroeid. Daarvoor die SOS-band No One's Gonna Love You. En Luther Vandross en Don't You Know That. Allemaal muziek dus uit een ver verleden. En misschien wel daarom juist zo mooi en gevoelig. We gaan op weg naar de zondagmiddag met Chandra Simmons. Never Gonna Let You Go. En straks, na het nieuws, zorg ik ervoor dat jij geen spijt gaat krijgen dat je radio nog aanstaat.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
10: Bij een aanvaring tussen 3 schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met 2 andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle 3 de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten 2 groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden.
8: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
11: Metrostoring Amsterdam. Een Italiaander vreest voor voortbestaand bedrijf. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het metroverkeer in Amsterdam heeft vrijdagmiddag 1,5 uur volledig stilgelegen door een stroomstoring bij het GVB. De fout werd rond 12 uur ontdekt. Aanvankelijk werden alle lijnen behalve de Noord-Zuidlijn stilgelegd, maar dat bleek onvoldoende. Daarom moest het volledige metrosysteem worden gereset en reden tijdelijk helemaal geen metro's. Rond 1:30 kon het verkeer worden hervat. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het GVB noemt de situatie bijzonder vervelend voor reizigers die afhankelijk zijn van de metro en onderzoekt wat de systeemfout heeft veroorzaakt. En Gideon Italiaander vreest dat de tijdelijke sluiting van zijn winkel in Aalsmeer zijn hele bedrijf in gevaar brengt. De zaak moest 3 maanden dicht nadat bij een controle verboden wapens, hennepgerelateerde spullen en namaakmaterialen waren gevonden. De rechter liet de sluiting in stand, maar achtte niet aannemelijk dat Italiaander bewust in deze goederen handelt. De sorteerruimte mag wel open blijven. Ondertussen lopen volgens de ondernemer tienduizenden euro's aan huur en salarissen voor bijna 50 medewerkers door. Een Amsterdamse wijkraad heeft Aalsmeer gevraagd de sluiting opnieuw te beoordelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Do it, baby. Do it to the music. Je hoorde Raw Silk, het begin van jouw zondagmiddag hier op Jam FM. Welkom trouwens op de zondagmiddag. Ik vind het fijn dat je luistert. En dat je luistert. Ga ik mijn best voor je doen tussen nu en 2 uur met de allerbeste classics, old school en new music first. Kortom, de muziek die jij

0: today is funky.
1: Hij is lekker.
0: En daarom, precies daarom is het volkomen terecht dat dit de hot jam van deze week is. Je hoort de nieuwe single van Jared Lawson featuring Swatkins, The Midas Touch. En ik zal eerlijk met je zijn, toen ik hem hier in de studio zag staan, toen dacht ik van oh jee, weer iemand die een cover heeft gemaakt van het oude nummer van Midnight Star. Maar dat is niet het geval, veel meer dan dat. Prima nummer. Daarvoor Next Too Close hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En dit is Melbourne Moore. Hier is Lars Kamer.

0: samen muziek maken. Samen genieten van wat je zelf voortbrengt met wat vrienden. Dat is reuze gezellig, dat is hartstikke fijn. En als je daar nog succesvol mee bent, dan is het natuurlijk helemaal genieten. En dat is een beetje het gevoel van deze plaat. Ik heb echt het gevoel dat twee vrienden de studio in kropen. Namelijk Justin Timberlake en Pharrell Williams. En dat ze wat uitprobeerden. En op een gegeven moment hadden ze zoiets van, nou, dit is het wel. Dit klinkt wel lekker. Dit gaan we uitbrengen. En zo is het dus gegaan met Señorita. De plaat die je hoorde hier op Jammerfam bij Erik van Diebe. En voor Justin Timberlake hoorde je ook nog Melba Moore en Love's Coming At Ya. Een plaat trouwens die zij weer heeft gemaakt samen met haar vriend Kashif.
1: A grand groove, catch the beat.

0: van half 1.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen, met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Bibliotheek Amsteland helpt je digitaal op weg en inschrijven voor verkiezingen Amstelveense ondernemer van het jaar geopend. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Bibliotheek Amsteland helpt inwoners op weg met het informatiepunt Digitale Overheid, de IDO, en gratis cursussen om mensen zekerder en zelfstandiger te maken. Bijvoorbeeld een DigiD aanvragen, een patiëntenportaal gebruiken of online een afspraak te maken met een huisarts. Voor de een is dat gemakkelijk, voor de ander best moeilijk. In de vestigingen Amstelveen-Westwijk, Amstelveen-Stadsplein, Aalsmeer en Uithoorn zijn er IDO-punten voor iedereen met vragen over de digitale overheid. Een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig en de hulp is gratis. Kijk op de website van de Bibliotheek Amsteland of loop binnen bij een van de locaties. De inschrijving voor de verkiezing Amstelveense ondernemer van het jaar 2026-2027 is geopend. Meedoen aan de verkiezing is dé kans om je onderneming in de schijnwerpers te zetten. Je presenteert je bedrijf aan een deskundige jury, ontvangt gerichte feedback, krijgt volop media-aandacht en ontmoet andere ondernemers. De verkiezingen worden georganiseerd door gemeente Amstelveen samen met de ondernemersvereniging Amstelveen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

ging even terug naar 1987. Dat is het jaar dat dit uitkwam. Een nummer trouwens geschreven door Reggie Calloway. Je weet wel, een van de oprichters van Midnight Star. Levert scoorde in 1987 een behoorlijk grote hit ermee. Niet zo heel erg groot in Europa. Wel heel groot in Amerika. En in 1997, 10 jaar later, deed Ultimate Chaos het nog een keertje. En die scoorde weer voornamelijk in Europa. En eerlijk gezegd vind ik de versie van Ultimate Chaos niet zo goed als die van Levert. Dus daarom hoor je bij mij Levert. En dit is Mantronix voor jullie, dames. Ja.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Weet je, als ik naar de muziek luister van Rihanna, dan vraag ik me wel eens af of ze wel echt gelukkig is. Als je goed naar de stem luistert, dan hoor je niet echt de stem van een blij meisje. Deze heeft altijd een beetje toch iets droevigs over zich. En als je eraan kijkt, dan kijkt ze ook niet echt heel erg gelukkig. En dat terwijl ze ongelooflijk succesvol is en heel erg rijk. Zo rijk dat ze zo'n beetje alle diamanten op de wereld kan opkopen. Ze kan wijzen en zeggen, deze is van mij. En die kan ze dan weer in haar diamantenkastje kan ze die bewaren. Want zeg ik, diamantenkastje, ze zal inmiddels wel een inloopkast hebben. Helemaal vol met diamanten om te voorkomen dat ze 2 dagen achter elkaar hetzelfde diamantje draagt. Want dat kan natuurlijk niet als je Rihanna heet. Voor Rihanna hoorde je ook nog Ladies van Mantronix hier op het Jam FM bij Erik van Diemen. En dit is Trouble in Paradise, oftewel, we zitten in de problemen. Terry Green en Castella.

Ik hoop maar voor jou. Ik hoop maar dat je een paar hele, hele grote hebt. Hele grote woofers, of misschien wel een subwoofer. Want die heb je nodig eigenlijk. Die heb je nodig bij deze muziek van de BB&Q Band Imagination. Want er zit een bas in die ervoor moet zorgen dat het hele huis gaat trillen. Dat de geraniums waar je normaal achter zit, als je net uit je dak aan het gaan bent op de muziek van Jam FM, die meetrillen op de vensterbank, dan is hij op zijn lekkerst. De BB&Q Band hoorde je Imagination hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Terry Green en Castella en Trouble in Paradise. En ik heb nog meer lekkers voor je. Ah, oh, The Girl is Fine. Hier is The Fatback Band.

0: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Ah. Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
10: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag.
12: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
14: Leerlingen praten over mentale gezondheid en Vlad en Veronica naar Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Leerlingen van het Futuris in Amstelveen zijn donderdag tijdens de interactieve theatervoorstelling Talk to Me met elkaar in gesprek gegaan over mentale gezondheid. Jongere experts van stichting Kikit speelden scènes over onder meer prestatiedruk, groepsdruk en zelfbeeld. Daarna spraken ze in kleine groepen met de leerlingen. De gemeente betaalt de voorstelling voor alle middelbare scholen in Amstelveen. Volgens landelijke cijfers ervaart ruim 30% van de 12 tot 16-jarigen mentale druk. De gemeente ondersteunt daarnaast onder meer jongerenwerkers op scholen en de Mental Health Art Tour. En de winnaars van Holland's Got Talent 2025, Vlad en Veronica, komen zaterdag 24 oktober naar Theater De Landing in Amstelveen. Het Oekraïense dansduo en levenspartners zijn op theatertournee met hun programma Revelation. In 3 persoonlijke dansstukken vertellen Vladislav en Veronica over hun gedwongen vertrek uit Oekraïne tijdens de oorlog en het opnieuw opbouwen van hun leven en carrière in Nederland. De voorstelling gaat over angst, hoop, liefde en veerkracht. Ook de dans waarmee het duo de finale van Holland's Got Talent bereikte, maakt deel uit van het programma. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

Zijn de tijd dit dat het human beatboxen heel erg populair is. Ja, we deden het allemaal om indruk op elkaar te maken. Dat soort geluidjes met onze lippen. En ik moet zeggen, ik maak nog steeds dat soort geluidjes. Maar niet meer met mijn lippen. En dat heeft meer te maken met wat ik gisteren gegeten heb. En dan moet je mij niet meteen boos aankijken. Want ik ben niet de enige. Zeg nou eerlijk, als er iets te veel uien in het eten zaten gisteravond. Dan ben jij de volgende dag ook de hele dag aan het human beatboxen. Ja, geef het maar toe. En het ergste is, als je dan de kamer binnenkomt, dan ruikt die hele kamer. Die ruikt helemaal naar jouw persoonlijke human beatbox. Wow. Hey, het is 1 uur geweest. Goed dat je erbij bent. Ook het komende uur de aller.

Het leven is vaak zwaar. Hè? En bovendien wordt het leven maar duurder en duurder. En als je de hele tijd maar alleen maar met dat soort gedachten bezig bent, dan trek je het op een gegeven moment niet. En daarom is het zo belangrijk om af en toe wat afleiding te hebben. Gewoon wat muziek waar je lekker op kan dansen, waar je lekker vrolijk van wordt. En die afleiding die verzorgen wij hier weer bij Jam FM. Iedere zondagmiddag, Jam on Zondag. En daar luister je naar. Dus je boft. Je hoort 2 platen om vrolijk van te worden. Fat Larry's Band, Act Like You Know, Hurry, Hurry, Hurry. En vervolgens Naughty by Nature en Janae en de Jamboree. En dit is Stephanie Mills. Stephanie Mills is heel klein, heb ik je vaker verteld. Maar ongelooflijk snel. En daarom haalt ze je in als je op de vlucht gaat. You can't run from my love.

Alleen hier, hè? Alleen hier hoor je de muziek als die nog vers is. Kakelvers. Soms is onze nieuwe muziek hier zo vers dat je hem het beste eerst even een paar dagen nog kan laten staan voordat je hem gaat consumeren. En dat hebben we dan ook gedaan. Nieuwe muziek hoorde je van Camille Mann. Ik moet zeggen, ik heb er nooit van gehoord. Maar dat is nu wel anders. Get Down. En daarvoor Stock Out. Ja, Stock en Stock en Stock Out. 1982, 1983 volgens mij. Stephanie Mills, You Can't Run From My Love. En als je ze hebt, moet je ze ook af en toe schudden. Blijven ze goed in vorm. Shake it up tonight. To show you how to party right. Hier is Cheryl Lynn.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie tussen kijken en verbeelden in Dorpshuis Duivendrecht. Een themaavond over uitvaarten in het Dorpshuis Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. De expositie tussen kijken en verbeelden met werk van Yvette van Grol en Peter Paul Strikwerda is van 12 oktober tot en met 23 november te zien in Dorpshuis Duivendrecht. De twee hebben beide 2 verschillende manieren om de wereld in kunst te vangen. De een laat zich leiden door fantasie en experiment, de ander door landschappen, foto's en het bijzondere avondlicht. De openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 en de zaterdag van 10 tot 2 en de toegang is gratis. Uitvaartonderneming De Ronde Uitvaart organiseert op donderdagavond 29 oktober in het Dorpshuis Duivendrecht een themaavond over het regelen van een uitvaart. In een informele sfeer vertelt De Ronde Uitvaart over de mogelijkheden die er zijn, worden er ervaringen uitgewisseld en is er gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is vanaf 7:30 s'avonds met een kopje koffie. De avond start om 8:15 en het duurt ongeveer tot 9:30. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Wil je erbij zijn, kan je je aanmelden via een mail naar info@derondeuitvaart.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Vroeger, hè, als je een 12-inch kocht, dan vond je vaak op de achterkant van de 12-inch vond je de instrumentale versie van de plaat. En soms kwam het voor dat die instrumentale versie dat die populairder werd dan de ingezongen versie. En dit is typisch een voorbeeld van gigantisch in de discotheek in de jaren 80. Je hoorde Roundtree en Head on You hier op Jam FM, exclusief voor jou. Ja. En op dit moment, as we speak, in 2026 dus, is deze man gigantisch. Hij verovert de wereld in een ras tempo. Zo ook Jam FM. Je hoort hem steeds vaker. Ik heb het over Oktober London. Hier is Dance.

Je bent veranderd, we moeten nodig praten. Oh, de Big Bob en zijn groep Today hier op Jam FM bij Erik van Liemen. I Got The Feeling. En meteen daarvoor, Oktober London en Dance and Mingle. En is alles in het leven nou kommerik wel? Nee, luister maar eens goed naar Atlantic Star, Silver Shadow. Zo mooi kan het leven zijn.

Ze is denk ik het meest bekend geworden bij een groot publiek. Dankzij Don't Take It Personal. It's one of those things. Je weet wel, die eerlijke ontboezeming van haar. Dat ze af en toe gewoon niet lekker in de vel zit. En dat hebben heel veel vrouwen. Monica, daar heb ik het over. Je hoorde So Gone. En daarvoor Atlantic Star en The Silver Shadow. En soms moet je je plaats kennen. Soms moet je weten dat je een stapje opzij moet doen in het leven. Of achterwaarts. En dat is bij mij bijvoorbeeld wanneer Edwin van Brakel de studio binnenkomt. Dan weet ik dat het bijna 2 uur is. En dat ik plaats ga maken voor hem. Je hoort hem de komende 2 uur dus tussen 2 en 4 hier op het Jam FM. En bescheiden als ik ben, maak ik plaats voor hem om volgende week zondag om 11 uur weer te verschijnen op je radio. Tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. Onthoud goed, hè. Dan is er iedere week een aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. En dan hoop ik dat we elkaar weer gaan treffen. Geniet nog even van je weekend. Misschien wel het laatste, een beetje warme weekend. Dan spreken we elkaar dus volgende week weer. Tot dan.

0: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag.
14: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: destijds al lang bekend was bij de DJ's. Ik draaide hem al maandenlang in de clubs. Voordat het een hit werd op de radio. En de echte 12 inch duurde maar liefst 7 minuten. En werd geproduceerd door Willie Lester en Rodney Brown. En waar kennen we die van? Nou, dat zijn niet de minste producers. Produceerden onder andere ook voor Gayle Adams. Nummer Emergency. Ook op het album van Evelyn Champagne King natuurlijk. I'm Not In Love. En ook voor Sharon Rett onder andere. Dus, ja, en ze kennen elkaar niet eens via de platenmaatschappij. Maar ze zagen Bobby First een optreden met zijn band Spectrum LTD. Daar deed hij namelijk de backing van. En de pauken, de drums. Nou ja, zo is het eigenlijk begonnen met deze mannen. Zo, even kijken. We gaan beginnen. Ja. Zo. Let's jam. Tot 4 uur ben ik weer met Edwin On op Jam FM. Maurice Becker, die zie ik net binnenkomen. Hij zit klaar voor het lokale nieuws voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht en De Waveren. Natuurlijk de stadsregio Amsterdam. En we gaan beginnen met wat nieuws. En die nieuwe die werd verstrekt door Ray Caviano. En die is afgelopen woensdag overleden. En dan moet ik eigenlijk zeggen afgelopen dinsdag. Want hij overleed op 29 september. Ray Caviano op 75-jarige leeftijd. En hij kwam met deze nieuwe track aan een aantal weken geleden.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En die is van Norma Jean Wright. Die heeft hij weer op de kaart gezet. Die oude dance classics queen. Dankjewel Ray voor al jouw effort.

The Disco Rhythm met dank aan Ray Caviano. De man achter RFC Records natuurlijk was verantwoordelijk voor een indrukwekkende reeks disco hits. Onder andere natuurlijk Gino Sesto werd een nummer 1 disco hit in de US. Maar misschien nog veel belangrijker. Hij was de man die Chains en The Glow of Love met Luther Vandross een podium gaf en op de kaart zette. Dus geen gewone platenbaas. Maar Ray die wist eigenlijk simpelweg wat er op de dansvloer ging werken. En dat deed hij ook. Ook nog te horen geweest op Jam FM in 2021 met zijn radioshow. De History of Dance Music. En zelfs ex-collega Jeff van Dijk heeft hem 6 keer in de lunchbreak bij hem in de uitzending gehad. Via de telefoon. Een hele aardige man die heel veel, echt heel veel wist over de muziek. Maar hij is niet meer. Straks nog meer tracks van RFC Records. We gaan er een paar opzoeken voor je.

Chantal Savage had het succes in 96 met I Will Survive. Dat was een gecoverde versie van Gloria Gaynor. Voordat ze zelf op de voorgrond trad. Ze schreef nummers voor onder andere Cici Peniston. We Got It All Thing. En ook samengewerkt met Aaliyah.

0: Terry Hunter natuurlijk. Maurice Becker die zit al lang te wuiven. Hij is een klein beetje over tijd. Ja.
1: Lokaal nieuws. Update.
0: Ja, het is om erbij 14:15 hè, in dit programma. Edwin On. Edwin, goedemiddag. Afgelopen week was er een bijeenkomst over de omgeving van station Duivendrecht. Bewoners en reizigers konden reageren op verschillende nieuwe ontwerpplannen. Er werden diverse ideeën, wensen en aandachtspunten ingebracht. De reacties worden de komende tijd bekeken en meegenomen bij het verder uitwerken van de plannen voor het station. De Oudekerkse band Het Verbond geeft een optreden in Oudekerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Ze hebben ook eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. Nou, dat kan niet anders dan gezellig worden.
2: Ja.
0: Zo is het toch. Ja. Edwin, ik spreek je zo over een half uurtje weer. Dus tot zo. Toedeloe.
2: Ja, tot zo. Ik zou zeggen, zet hem vast in je agenda. Hè?
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
4: New edition.
5: Crucial. Jam, hit the outs button.

0: air hot.
1: Ja, dit is een remix, hoor. New Edition en Crucial. Maar dan natuurlijk de dance remix. En dat is een hele bijzondere, want Jellybean Johnson, Jimmy Jam, Terry Lewis en Spencer Burnett samen achter de remixtafel voor deze Crucial op Jam. 1989 hebben we het over. Het werd een 12-inch. Die werd ook serieus opgepakt door de Britse clubs. 8 minuten lang duurt deze, maar liefst. Nou, dat gaan wij niet doen, want dan zijn we door het programma heen bijna. Dus we gaan je even updaten, want het is tijd voor een updateje. En je weet het, die updates van Jam, die komen vanzelf tot je oortjes en zijn geheel gratis.
2: We update your ears.
3: New music first.
2: Jam.
1: Hier is Keith Eatman en JC Soul.

zou willen zeggen, dit zijn toch punten, jury, maar dat weten we natuurlijk al. Want Earthwind & Fire, ja, dat is gewoon... ja, wat valt daar nog over te vertellen? Blijft gewoon tijdloos. Dus, altijd weer fijn als die... als je die weer hoort. Back in Time, natuurlijk, met Weilen Maurice White. Edwin van Brakel, that's me. Nu een nieuwe track van DZ en... ja, Emmy te pas. Ik wou te pas zeggen, maar dat is onze DJ. Even terug naar dat gevoel van vroeger. Lekker spelen, genieten en nergens te veel over nadenken. Dat is de gedachte achter deze inner child van DZ. En de prachtige stem van Emmy te pas. En luister naar de percussie van Jeroen de Rijk. Die eerder speelde onder andere voor George Duke, Bruno Mars en Michael Jackson. Dit is DZ en Inner Child op Jam.

0: Lekker eens nazomerse Indian Summer Track van DC, oftewel Hans Peter de Zeeuw. Samen met Amy de Bart. Inner Child, jouw innerlijke kind. En die mag er zijn hoor, tot op late leeftijd. Het houdt je jong. Wat een geweldige stem deze Amy. Nieuw Music First hier op Jam FM, altijd lekker.
1: Lekker jazz vallen.
0: Lekker funky. En wat een drums. Laten we denken dat deze man ook nog... drumleraar is deze Hans-Peter de Zeeuw. Over drums gesproken. In de jaren 80 waren er ook heel veel goede drums. Wat dacht je van een plaatje Back to the 80s?
2: Are you ready?
3: Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: En dat doen we met deze dame. Geboren in een family van 9. We hebben het over Alicia Myers. Begonnen in 1972 samen met haar broer Jackie Myers. En wonnen een grote talentenjacht. The rest is history. Dit is die iets mindere hit, maar hier hoor je ze wel op Jam FM. I really want you.

0: Alicia Myers. En de naam komt je natuurlijk bekend voor met I Want To Thank You. Dat was een grote hit van deze Alicia. Maar dit was ook een heerlijke disco-juweeltje die we hier even in huis hebben bij Jam FM. Die je niet vaak hoort. Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn tweede lokale blokje.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het is 3:15 hè, met in dit programma Edwin Hon. Met Edwin van Brakel, dames en heren, jongens en meisjes. Opa's en oma's, u kent hem natuurlijk. Het is het mirakel, Edwin van Brakel. Edwin, alle gekheid weer op een stokkie. Goedemiddag. In het Amsterdamse bos wordt een nachtvlinder-excursie georganiseerd. Vlinders en andere nachtdieren staan centraal. Van 8 tot 10 uur 's avonds wordt de natuur ontdekt in het donker. En dit zal gehouden worden op donderdag 8 oktober aanstaande. De excursie is geschikt voor iedereen. In Amstelveen kan je deze maand gratis meedoen met 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting JobOn organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur 's morgens. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Dit was hem vanuit Snelle Henkie Hockey. Ik spreek je zo, doei.
0: Ja, dankjewel, dankjewel. Afgelopen maandag kreeg ik een laatste bericht. Dat blijkt dan nu van Ray Caviano. Hij had een nieuwe track, die kwam uit. En die is van Casey en de Sunshine Band. I Feel You. Dat was het laatste bericht die ik van Ray heb gehad. Hij gaf me nog een duimpje omdat ik hem zou gaan draaien vandaag. Hij luistert helaas niet. Hij overleed afgelopen dinsdag, dus hoe bizar kan het zijn? Maandag heb je nog met hem en dinsdag is die er niet meer. Zo kort kan het gaan. I Feel You. Hier is Casey en de Sunshine Band.
3: New music first. Always on Jam 104.9.

0: I feel you here op Jam Smooth Funky.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.
0: En deze hoor je niet veel. Het is een pareltje uit de vinylbakken van de Edwin Hand Studio. Het is niet de Jam vinylplaat, die komt straks nog vast.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: Give It To Me. We zijn beland bij de tweede track na drie. En dan weet je het wel, dat is onze Hot Jam. Gisteren weer de nieuwe Hot Jam approved en tested by the crew voor week 41. Maar deze is van week 40, de Hot Jam. En dan daarna Maurice Becker, die zit al te knikken.
1: A brand new track, right now, right here, on Jam FM.
2: New music,
3: Jam FM.
4: Hi, I'm Jared Lawson, and you're listening to my brand new single, Midas Touch, featuring Swatkins.

0: Zo, dat was de Hot Jam Week 41. En die hebben we al gehad. De Hot Jam Week 40. Je hoorde Jared Lawson en Mr. Swatkins. En Midas Touch. En die Swatkins die speelt natuurlijk op de slang. Met de slang in de Mac. Oftewel de voice box.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Dit is het tweede uur. Edwin, goedemiddag. Bewoners rond de Aalsmeerbaan bij Schiphol hebben minister Karremans gevraagd om maatregelen tegen de geluidsoverlast van vliegtuigen. Tijdens zijn bezoek aan de regio vertelden bewoners over verstoorde nachtrust en zorgen over gezondheid en luchtvervuiling. De minister zegt de zorgen serieus te nemen. Bewoners willen dat er snel iets verandert en dat gezondheid zwaarder meetelt bij besluiten over Schiphol. Volgende week kunnen inwoners van Amstelveen gratis meedoen met wandelingen in het Amsterdamse bos. Onder de naam Samen Buiten gaat het niet alleen om bewegen, maar ook om ontmoeting en goede gesprekken te houden. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom. De wandelingen zijn van zaterdag 10 tot en met maandag 12 oktober. Aanmelden kan via de website van Walk of Life. Mooi, nou, draai jij er nog even heen. Dan zie ik je over een half uur weer. Tot zo, Edwin.
0: Komt helemaal goed.
3: The earth has music for those who listen. Jam FM.
0: We gaan een potje liegen. Dat doet, althans, dat zegt Nike. Als je op mijn tijdlijn kijkt, ook tegen mij. Want ik heb schoenen besteld, die heb ik nooit gehaald. En Nike zegt dat ik ze heb. En dat doen ze aan de hand van de track and trace van PostNL. Nou, en daar klopt helemaal niets van. Ik heb niks gehaald.

0: titel Liar Liar. Mocht je denken, waar heeft hij het over? Over Nike. Nou, kijk maar eens op de tijdlijn. Ik heb schoenen besteld bij Nike. En ja, die zouden bezorgd zijn op 3 augustus. Dus het is alweer even geleden. Ik heb ze nooit gehad en krijg ook mijn geld niet terug. Dus vandaar deze plaat eventjes. Maar hij is ook wel weer toepasselijk voor Jam FM. Maar goed, we gaan back to the 80s.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
0: Nee, 80s.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Zelfs de dingen, jingle player gaat van streek. Onvoorstelbaar. Dit is Tony Terry en Lovey Dovey uit 1988. Lekkere, rustige swingbeat. Dus daar kun je heel rustig de swingbeat op leren, als je dat dansje kent.

lang als achtergrondzanger gewerkt voordat hij solo ging. En voor de dansvloer werd flink doorgepakt. Naast de 6 minuut 29 lange versie was er zelfs nog een Charlie D. Dub mix. En die duurt maar liefst 7 minuten. We houden het vandaag bij de originele groove van Tony Terry en Lovey Dovey. Zo, nou zit ik even te wachten en dan zie ik dat mijn jingle player vastloopt. Dat is niet zo fijn. Nou ja, goed, maakt niet uit. Ik kan wel gewoon de track opstarten. Dat doen we dan maar. De jingles gaan niet meer komen. Nou goed, maakt niet uit. Dit is Wylan Tony Scott. Het is een Indian Summer. En vind ik deze wel bij passen. Once Upon a Summer Day. Hier is een vrolijk nummer van Tony Scott. The one and only Peter van der Bos uit Weesp. Wylan Peter van der Bos.

0: van Tony Scott in Aalsmeer in de studio. Met optredens van onder andere Brainpower. En King B natuurlijk. Met een lach in de traan werd die herdacht, deze Tony Scott. Dit was Once Upon a Summer Day. We gaan op naar het laatste half uurtje. Je weet het festijn zit hem altijd in de start.
1: This is Tom Brown and you're listening to Jam FM, always smooth and funky.
2: Hi, I'm Karen White and you are listening to Jam FM, smooth and funky.
3: Hey, this is Kim Sims and I'm always smooth and funky when I listen to Jam FM.

het album Off The Wall. We gingen back to the 70s met de MJ Michael Jackson. Get Down On The Floor. Altijd even lekker zo. Back to the 70s met heerlijke funk. Straks ook nog de Jam vinylplaat. Waarin ik beloof dat het ook heerlijke funk wordt. Maar nu ga ik even de blinddoek opzetten. Dan weet je het wel weer. Ik mag er niks van zien. Ik ga graaien in mijn eigen cd-rekken hier in de Edwin On Studio. Zo, daar gaan we dan. Eens even kijken. We gaan omhoog. Ik zie niks. En we gaan eventjes links in de bakker graaien. En dan denk ik dat dit hoesje wel lekker voelt. En dan weet je het wel. De graaitrek, ik weet het niet. Jij weet het niet. En we weten het eigenlijk allemaal niet. En hij gaat nu in de slikker. Dat is zo'n cd-speler waar hij aan de voorkant ingaat. Wat is deze week de graaitrek hier bij Jam? Ik ben benieuwd.

De graaitrek deze week. Steve Harrington. Uit 1985. Van het album Dancing in the Key of Life werd hij hier gegraaid. En een leuk weetje is dat Steve Harrington, voordat hij solo ging, de zanger was en de drummer van Slave. En met Feel So Real liet hij horen dat hij solo ook heel veel kon natuurlijk. Ah, lekker. En het klinkt ook zo lekker vrolijk altijd, hè, deze. Lekker zomers ook hier op Jam. Eventjes wat rustiger aan na het ik wil niet zeggen geweld van Steve Harrington, maar na de grijtrek. Hier is Kashif, Love Changes. Ahoe, ahoe, ahoe. In duet met Melissa Morgan. Zometeen, Maurice Becker.

0: Double van Cashier in 87. Duet samen met Melissa Morgan, bekend van haar eigen ballad Do Me Baby. And Do You Still Love Me. En Cashier, dat was eigenlijk de man die de digitale sample technologie als eerste bracht bij nummers. Hij begon met een Fairlight CMI. Moet je maar eens even opzoeken. Dat is zo'n ouderwetse computer met een futuristische sampleboard, een keyboard eigenlijk. En daar deed Steve Arrington zijn eerste hits mee. En dat heeft hem geen windheid gekregen. Daarna volgden natuurlijk vele anderen met onder andere een Roland 808, et cetera. Maurice Becker zit klaar inmiddels voor zijn laatste lokale blokje hier bij Edwin On vanmiddag.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Ja, het zijn die bekende trackjes voor 4 uur. Nog een kwartiertje of wat. Edwin, goedemiddag. Bistro Toast in het oude dorp van Amstelveen heeft een Biep Gourmand van Michelin gekregen. Die onderscheiding is voor restaurants met volgens Michelin een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Op bistroniveau is de Biep zowat het hoogst haalbare. En Edwin, de Biep is de afkorting van de Bidendum. Dat is dat Michelin-poppetje. Eigenaar Robert Veuger is erg blij met de prijs. De bistro komt daarmee in de nieuwe Michelin-gids voor 2027. De complete Nederlandse lijst met pieps wordt morgen bekendgemaakt, samen met de Michelin-sterren. Nou, als jij nog even een paar plaatjes draait met enorme funk- of soul-sterren, Edwin, dan zit het wel geramd deze zondag. Ik spreek je volgende week weer. Tot dan, doei!
0: Ja, tot dan. Nou, dat gaan we zeker doen, want het is tijd voor... Nou, dan ga ik naar de effectprocessor.

0: uit 81. Het komt uit de periode dat de West West Band nog volop bezig was met hun eigen sound ontwikkelen. En de groep komt natuurlijk uit Atlanta, eigenlijk uit Santa Monica Beach. De SOS Band met producers Zigidi Abdullah. En natuurlijk altijd leuk om te weten, Bruno Mars gebruikte later de naam SOS Band als inspiratie voor zijn eigen retro funk benadering. Ja, zo heet dat hè. Maar goed, de SOS Band was natuurlijk al lang voor die tijd met funk bezig. Langer voordat Bruno Mars ermee aan de haal ging, zeg maar. Zo, het is nog even tijd om je te updaten. En die updates van Jam FM die komen geheel gratis tot je oortjes. Je hoeft er helemaal niets voor te doen.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Dit is Julian Jonah, moet ik zeggen. Met die hele bekende classic zangeres Marfa King. Waar kennen we die ook weer van? Nieuwe muziek hier op Jam FM. Just Like That.

0: De nieuwe van Julian Jonah en Marvin King. Waar konden we... kennen we die van? Van Back It Up uit 1988. Back Up heette die plaats. Moet je maar eens opzoeken over Who's Right, Who's Wrong. Is er ook zo eentje. Dus altijd weer fijn als je Marvin King hoort uit de 80's. Zo, we zijn toe aan de laatste track van vandaag.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80's. Jam FM.
0: Dat is deze. Oh, en we beginnen gelijk. Tot volgende week. Dan ben ik er weer met Edwin Holland tussen 2 en 4. En dit zijn de Brothers Johnson. Met Louis Johnson die we toen straks hoorden bij Michael Jackson. Ik zeg een hele...

0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond. Dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
13: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, Heers.nl.
14: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
16: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Overleden persoon gevonden in Hoofddorp en Schiphol reinigt met PFAS vervuilde grond. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden na de vondst van een overleden persoon bij het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Het slachtoffer werd vrijdagochtend rond 9:45 door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad aan de paviljoenlaan bij de parkeerplaats. De politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden en houdt verschillende scenario's open. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Vooral automobilisten die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden, worden gevraagd hun dashcambeelden te bekijken. Ook beelden waarop niets opvallend staat kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. En Schiphol heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor het reinigen van grond die met PFAS is vervuild. Op en rond de luchthaven ligt ongeveer 200.000 ton vervuilde grond, onder meer door vroeger gebruikte blusschuim. De grond wordt met water gewassen, waarna ongeveer driekwart opnieuw kan worden gebruikt als zand en grind. Ongeveer 50.000 ton PFAS-houdend slip blijft over en wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer. De lokale partij 1 Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over de veiligheid van de opslag en het vervoer van de vervuilde grond. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
17: And now, ladies and gentlemen, Flashback Shadow.
18: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
19: Met Marcel Hergaarden.

toch een beetje een guilty pleasure, hè, natuurlijk. Exterminate van Snap uit de jaren 90 gooi je in de Flashback Radio Show. En you'll be surprised. Nou, dat was ik inderdaad. Ik zag een documentaire op televisie en daar was Penny Ford, was de zangeres. Hierbij Snap, nooit geweten van Dangerous en Change Your Wicked Ways. En zo speelden ze ook mee op Snap, Exterminate. Eerst wilden ze niet meedoen, maar toen de succes werd, wilden ze er toch wel bij zijn. En daar ging die documentaire over. Je luistert naar de Flashback Radio Show.

0: en Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Libris prijswinnaar Bert Natter en pianist Marcel Worms brengen indrukwekkende concertlezing naar de Kleine Kerk. En al 50 jaar volleybal in het hart van Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Auteur Bert Natter en concertpianist Marcel Worms slaan op zondagmiddag 11 oktober de handen weer ineen voor een bijzondere concertlezing rondom Natters nieuwste roman Aan het einde van de oorlog. De gelaagde roman, die onlangs werd bekroond met de Libris Literatuurprijs in 2026, vormt het uitgangspunt voor een aangrijpende middag waarin literatuur en klassieke muziek naadloos in elkaar overvloeien. De concertlezing vindt plaats op zondag 11 oktober om 3:00 in de Kleine Kerk, de Rijkstraat, weg 129 in Duivendrecht. De reguliere entreeprijs bedraagt €20 en leden van de Openbare Bibliotheek Amsterdam ontvangen een exclusieve korting en betalen €10 per persoon. Kaarten kunnen online worden gereserveerd via de reserveerknop op de website www.csdkkd.nl. Dit weekend viert de CTO 70 volleybal 50 jaar volleybal in Duivendrecht. Een club die al een halve eeuw impact maakt in het dorp en mede vorm geeft aan de gemeenschap. Vriendschap, recreatie en competitie staan hoog in het vaandel. Momenteel kent de vereniging 2 damesteams en een herenteam. De vereniging is door de jaren heen veranderd, maar heeft nooit haar dorpskarakter verloren. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Can't Get Enough of You, babe. Ja, zo komen ze voorbij, die heerlijke hits. En in de jaren 80 klonk de SOS-band af en toe ook een beetje als Change, hè? Met die drumcomputer, de TR-808, 707. Nu even iets heel anders van Change. Hier is een

Uit 2025 hoorde je Sam Andre DJ. And Love Won't Let Me Go. Je luistert naar de Flashback Radio Show. We gaan nu werk draaien. Helen Brewer en Terry Jones.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder. Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saoedi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Metrostoring Amsterdam. Een Italiaander vreest voor voortbestaand bedrijf. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het metroverkeer in Amsterdam heeft vrijdagmiddag 1,5 uur volledig stilgelegen door een stroomstoring bij het GVB. De fout werd rond 12 uur ontdekt. Aanvankelijk werden alle lijnen behalve de Noord-Zuidlijn stilgelegd, maar dat bleek onvoldoende. Daarom moest het volledige metrosysteem worden gereset en reden tijdelijk helemaal geen metro's. Rond 1:30 kon het verkeer worden hervat. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het GVB noemt de situatie bijzonder vervelend voor reizigers die afhankelijk zijn van de metro en onderzoekt wat de systeemfout heeft veroorzaakt. En Gideon Italiaander vreest dat de tijdelijke sluiting van zijn winkel in Aalsmeer zijn hele bedrijf in gevaar brengt. De zaak moest 3 maanden dicht nadat bij een controle verboden wapens, hennepgerelateerde spullen en namaakmaterialen waren gevonden. De rechter liet de sluiting in stand, maar achtte niet aannemelijk dat Italiaander bewust in deze goederen handelt. De sorteerruimte mag wel open blijven. Ondertussen lopen volgens de ondernemer tienduizenden euro's aan huur en salarissen voor bijna 50 medewerkers door. Een Amsterdamse wijkraad heeft Aalsmeer gevraagd de sluiting opnieuw te beoordelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Flashback Radio Show met Marcel Hergaard.

met Miss Jean Carnes zeg ik. Welkom terug luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan op je radio met die heerlijke hits van vroeger en nu. En een enigszins verkoude DJ, mocht je het niet gehoord hebben. Ja, het is weer oktober, hè? Dan is het nu zover. Dan gaan we dat weer meemaken. Hey, Paris Ford heb ik op de draaitafel liggen. En hier is Roller Skate.

Old School Disco van de Weeks & Company. Je kent natuurlijk van Rock Your World, Yo-Ho en Go With The Flow. In dit geval was het Good To The Last Drop, tot aan de laatste druppel. Ja, meestal staat er zo'n datum op zo'n fles. En als die bereikt is, dan

Met Lee Scott hier in de Flashback Show met Pink Velvet. We gaan meer nieuw werk draaien. Terry Green samen met Castelia. En hier is Trouble in Paradise.

0: en Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: De Bibliotheek Amsteland helpt je digitaal op weg en inschrijven voor verkiezingen Amstelveense ondernemer van het jaar geopend. Mijn naam is Martin Rodenburg. De Bibliotheek Amsteland helpt inwoners op weg met het informatiepunt Digitale Overheid, de IDO, en gratis cursussen om mensen zekerder en zelfstandiger te maken. Bijvoorbeeld een DigiD aanvragen, een patiëntenportaal gebruiken of online een afspraak te maken met een huisarts. Voor de een is dat gemakkelijk, voor de ander best moeilijk. In de vestigingen Amstelveen-Westwijk, Amstelveen-Stadsplein, Aalsmeer en Uithoorn zijn er IDO-punten voor iedereen met vragen over de digitale overheid. Een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig en de hulp is gratis. Kijk op de website van de Bibliotheek Amsteland of loop binnen bij een van de locaties. De inschrijving voor de verkiezing Amstelveense ondernemer van het jaar 2026-2027 is geopend. Meedoen aan de verkiezing is dé kans om je onderneming in de schijnwerpers te zetten. Je presenteert je bedrijf aan een deskundige jury, ontvangt gerichte feedback, krijgt volop media-aandacht en ontmoet andere ondernemers. De verkiezingen worden georganiseerd door gemeente Amstelveen samen met de ondernemersvereniging Amstelveen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

En je hoort een funktrack van de band Sun. En dat kwam uit 1978. Vandaag in de Flashback Show. Light Me Up van de formatie Sun dus. Je kent ze ook van andere hits. Sun is hier en weer van het werk. Hier is een nieuwe track van Kevin East. En dit heet The Rhythm of Life.

En dat zijn zo de exotische tracks van de Flashback Radio Show. Stephanie Mills, een albumtrack, Dancing heette dat. Ja, dat is al een mooi tijdje geleden, begin jaren 80. We gaan nieuw werk draaien van Reggie Myricks samen met Tai Juan. En hier is Certified 11.

Eddie Myrick, sorry, hier in de show. Samen met Ty Guan, Certified 11. Wat dacht je van een lekker stukje ethisch funk? Japanse funk in dit geval, van Toshiki Kadomatsu. Ja, dat kan ik geen twee keer zeggen hoor. Hier is de After 5 Crash.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
14: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023.
15: Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Leerlingen praten over mentale gezondheid en Vlad en Veronica naar Theater De Landing. Mijn naam is Hans van der Heijden. Leerlingen van Futuris in Amstelveen zijn donderdag tijdens de interactieve theatervoorstelling Talk to Me met elkaar in gesprek gegaan over mentale gezondheid. Jongere experts van stichting Kikit speelden scènes over onder meer prestatiedruk, groepsdruk en zelfbeeld. Daarna spraken ze in kleine groepen met de leerlingen. De gemeente betaalt de voorstelling voor alle middelbare scholen in Amstelveen. Volgens landelijke cijfers ervaart ruim 30% van de 12 tot 16-jarigen mentale druk. De gemeente ondersteunt daarnaast onder meer jongerenwerkers op scholen en de Mental Health Art Tour. En de winnaars van Holland's Got Talent 2025, Vlad en Veronica, komen zaterdag 24 oktober naar Theater De Landing in Amstelveen. Het Oekraïense dansduo en levenspartners zijn op theatertournee met hun programma Revelation. In drie persoonlijke dansstukken vertellen Vladislav en Veronica over hun gedwongen vertrek uit Oekraïne tijdens de oorlog en het opnieuw opbouwen van hun leven en carrière in Nederland. De voorstelling gaat over angst, hoop, liefde en veerkracht. Ook de dans waarmee het duo de finale van Holland's Got Talent bereikte, maakt deel uit van het programma. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: en Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie tussen kijken en verbeelden in Dorpshuis Duivendrecht. Een themaavond over uitvaarten in het Dorpshuis Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. De expositie tussen kijken en verbeelden met werk van Yvette van Grol en Peter Paul Strikwerda is van 12 oktober tot en met 23 november te zien in Dorpshuis Duivendrecht. De twee hebben beide twee verschillende manieren om de wereld in kunst te vangen. De een laat zich leiden door fantasie en experiment, de ander door landschappen, foto's en het bijzondere avondlicht. De openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 en de zaterdag van 10 tot 2 en de toegang is gratis. Uitvaartonderneming De Ronde Uitvaart organiseert op donderdagavond 29 oktober in het Dorpshuis Duivendrecht een themaavond over het regelen van een uitvaart. In een informele sfeer vertelt De Ronde Uitvaart over de mogelijkheden die er zijn, worden er ervaringen uitgewisseld en is er gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is vanaf 7:30 s'avonds met een kopje koffie. De avond start om 8:15 en het duurt ongeveer tot 9:30. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Wil je erbij zijn, kan je je aanmelden via een mail naar info@derondeuitvaart.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
12: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
14: Overleden persoon gevonden in Hoofddorp en Schiphol reinigt met PFAS vervuilde grond. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden na de vondst van een overleden persoon bij het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Het slachtoffer werd vrijdagochtend rond 9:45 door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad aan de paviljoenlaan bij de parkeerplaats. De politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden en houdt verschillende scenario's open. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Vooral automobilisten die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden, worden gevraagd hun dashcambeelden te bekijken. Ook beelden waarop niets opvallend staat kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. En Schiphol heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor het reinigen van grond die met PFAS is vervuild. Op en rond de luchthaven ligt ongeveer 200.000 ton vervuilde grond, onder meer door vroeger gebruikte blusschuim. De grond wordt met water gewassen, waarna ongeveer driekwart opnieuw kan worden gebruikt als zand en grind. Ongeveer 50.000 ton PFAS-houdend slip blijft over en wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer. De lokale partij 1 Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over de veiligheid van de opslag en het vervoer van de vervuilde grond. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: van 7:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Libris prijswinnaar Bert Natter en pianist Marcel Worms brengen indrukwekkende concertlezing naar de Kleine Kerk. En al 50 jaar volleybal in het hart van Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Auteur Bert Natter en concertpianist Marcel Worms slaan op zondagmiddag 11 oktober de handen weer ineen voor een bijzondere concertlezing rondom Natters nieuwste roman Aan het einde van de oorlog. De gelaagde roman, die onlangs werd bekroond met de Libris Literatuurprijs in 2026, vormt het uitgangspunt voor een aangrijpende middag waarin literatuur en klassieke muziek naadloos in elkaar overvloeien. De concertlezing vindt plaats op zondag 11 oktober om 3:00 in de Kleine Kerk, de Rijkstraat, weg 129 in Duivendrecht. De reguliere entreeprijs bedraagt €20 en leden van de Openbare Bibliotheek Amsterdam ontvangen een exclusieve korting en betalen €10 per persoon. Kaarten kunnen online worden gereserveerd via de reserveerknop op de website www.csdkkd.nl. Dit weekend viert CTO 70 volleybal 50 jaar volleybal in Duivendrecht. Een club die al een halve eeuw impact maakt in het dorp en mede vorm geeft aan de gemeenschap. Vriendschap, recreatie en competitie staan hoog in het vaandel. Momenteel kent de vereniging 2 damesteams en een herenteam. De vereniging is door de jaren heen veranderd, maar heeft nooit haar dorpskarakter verloren. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM. No.

0: worden of nog meer? Jouwdrukken.nl drukt het.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.

0: Boekmeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
4: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
5: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Metrostoring Amsterdam en Italiaander vreest voor voortbestaand bedrijf. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het metroverkeer in Amsterdam heeft vrijdagmiddag 1,5 uur volledig stilgelegen door een stroomstoring bij het GVB. De fout werd rond 12 uur ontdekt. Aanvankelijk werden alle lijnen behalve de Noord-Zuidlijn stilgelegd, maar dat bleek onvoldoende. Daarom moest het volledige metrosysteem worden gereset en reden tijdelijk helemaal geen metro's. Rond 1:30 kon het verkeer worden hervat. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het GVB noemt de situatie bijzonder vervelend voor reizigers die afhankelijk zijn van de metro en onderzoekt wat de systeemfout heeft veroorzaakt. En Gideon Italiaander vreest dat de tijdelijke sluiting van zijn winkel in Aalsmeer zijn hele bedrijf in gevaar brengt. De zaak moest 3 maanden dicht nadat bij een controle verboden wapens, hennepgerelateerde spullen en namaakmaterialen waren gevonden. De rechter liet de sluiting in stand, maar achtte niet aannemelijk dat Italiaander bewust in deze goederen handelt. De sorteerruimte mag wel open blijven. Ondertussen lopen volgens de ondernemer tienduizenden euro's aan huur en salarissen voor bijna 50 medewerkers door. Een Amsterdamse wijkraad heeft als meer gevraagd de sluiting opnieuw te beoordelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
6: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie tussen kijken en verbeelden in Dorpshuis Duivendrecht. Een themaavond over uitvaarten in het Dorpshuis Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. De expositie tussen kijken en verbeelden met werk van Yvette van Grol en Peter Paul Strikwerda is van 12 oktober tot en met 23 november te zien in Dorpshuis Duivendrecht. De twee hebben beide twee verschillende manieren om de wereld in kunst te vangen. De een laat zich leiden door fantasie en experiment, de ander door landschappen, foto's en het bijzondere avondlicht. De openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 en de zaterdag van 10 tot 2 en de toegang is gratis. Uitvaartonderneming De Ronde Uitvaart organiseert op donderdagavond 29 oktober in het Dorpshuis Duivendrecht een themaavond over het regelen van een uitvaart. In een informele sfeer vertelt De Ronde Uitvaart over de mogelijkheden die er zijn, worden er ervaringen uitgewisseld en is er gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is vanaf 7:30 s'avonds met een kopje koffie. De avond start om 7:45 en het duurt ongeveer tot 9:30. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Wil je erbij zijn, kan je je aanmelden via een mail naar info@derondeuitvaart.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.

0: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Jam FM. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Metrostoring Amsterdam en Italiaander vreest voor voortbestaand bedrijf. Mijn naam is Hans van der Heijden. Het metroverkeer in Amsterdam heeft vrijdagmiddag 1,5 uur volledig stilgelegen door een stroomstoring bij het GVB. De fout werd rond 12 uur ontdekt. Aanvankelijk werden alle lijnen behalve de Noord-Zuidlijn stilgelegd, maar dat bleek onvoldoende. Daarom moest het volledige metrosysteem worden gereset en reden tijdelijk helemaal geen metro's. Rond 1:30 kon het verkeer worden hervat. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het GVB noemt de situatie bijzonder vervelend voor reizigers die afhankelijk zijn van de metro en onderzoekt wat de systeemfout heeft veroorzaakt. En Gideon Italiaander vreest dat de tijdelijke sluiting van zijn winkel in Aalsmeer zijn hele bedrijf in gevaar brengt. De zaak moest 3 maanden dicht nadat bij een controle verboden wapens, hennep-gerelateerde spullen en namaakmaterialen waren gevonden. De rechter liet de sluiting in stand, maar achtte niet aannemelijk dat Italiaander bewust in deze goederen handelt. De sorteerruimte mag wel open blijven. Ondertussen lopen volgens de ondernemer tienduizenden euro's aan huur en salarissen voor bijna 50 medewerkers door. Een Amsterdamse wijkraad heeft Aalsmeer gevraagd de sluiting opnieuw te beoordelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Funky, het nieuws van 9:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die vorige maand in Zwitserland verongelukte, heeft op sociale media spijt betuigd. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie tussen kijken en verbeelden in Dorpshuis Duivendrecht. Een themaavond over uitvaarten in het Dorpshuis Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. De expositie tussen kijken en verbeelden met werk van Yvette van Grol en Peter Paul Strikwerda is van 12 oktober tot en met 23 november te zien in Dorpshuis Duivendrecht. De twee hebben beide 2 verschillende manieren om de wereld in kunst te vangen. De een laat zich leiden door fantasie en experiment, de ander door landschappen, foto's en het bijzondere avondlicht. De openingstijden maandag tot en met vrijdag van 10 tot 5 en de zaterdag van 10 tot 2 en de toegang is gratis. Uitvaartonderneming De Ronde Uitvaart organiseert op donderdagavond 29 oktober in het Dorpshuis Duivendrecht een themaavond over het regelen van een uitvaart. In een informele sfeer vertelt De Ronde Uitvaart over de mogelijkheden die er zijn, worden er ervaringen uitgewisseld en is er gelegenheid om vragen te stellen. De inloop is vanaf 19:30 s'avonds met een kopje koffie. De avond start om 8:15 en het duurt ongeveer tot 9:30. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Wil je erbij zijn, kan je je aanmelden via een mail naar info@derondeuitvaart.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur op onze website jamfm.nl.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Overleden persoon gevonden in Hoofddorp en Schiphol reinigt met PFAS vervuilde grond. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie zoekt getuigen en dashcambeelden na de vondst van een overleden persoon bij het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Het slachtoffer werd vrijdagochtend rond 15:15 door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad aan de paviljoenlaan bij de parkeerplaats. De politie onderzoekt de omstandigheden rond het overlijden en houdt verschillende scenario's open. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Vooral automobilisten die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant Vork en Mes stonden, worden gevraagd hun dashcambeelden te bekijken. Ook beelden waarop niets opvallend staat kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. En Schiphol heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor het reinigen van grond die met PFAS is vervuild. Op en rond de luchthaven ligt ongeveer 200.000 ton vervuilde grond, onder meer door vroeger gebruikte blusschuim. De grond wordt met water gewassen, waarna ongeveer 3/4 opnieuw kan worden gebruikt als zand en grind. Ongeveer 50.000 ton PFAS-houdend slip blijft over en wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer. De lokale partij 1 Haarlemmermeer heeft vragen gesteld over de veiligheid van de opslag en het vervoer van de vervuilde grond. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die vorige maand in Zwitserland verongelukte, heeft op sociale media spijt betuigd. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amsterdam Marathon komt door Ouder Amstel en Veemrand op de grens van Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 oktober gaat de TCS Amsterdam Marathon van start. De marathonroute loopt dwars door Ouder Amstel. Er worden die dag duizenden hardlopers verwacht om de dik 42 kilometer af te leggen. En zoals altijd trekt de wedstrijd veel supporters langs het parcours. Ook voor veel inwoners is dat een jaarlijks feestje. Mensen die geen interesse hebben in het evenement moeten rekening houden met wat overlast door extra reistijd of parkeerproblemen. De brandweer is afgelopen zondag urenlang bezig geweest met het bestrijden van een verraderlijke ondergrondse veenbrand langs de Amstel, vlakbij het grensgebied met Amstelveen. Dat meldt RTV Ronde Venen. Bij het afgraven van de toplaag mat de brandweertemperaturen tot wel 400 graden Celsius. Omdat het perceel over land niet goed bereikbaar was, moesten spuitgasten per boot naar de overkant gebracht worden. Bij het bluswerk raakte één brandweerman gewond. Hij is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Jam FM. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. Vier minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste vijf minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm.

0: Slow jams, straight from the soul.
1: The quiet storm.

0: Metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: You're listening to the world's famous Supreme Team Show. WHBI 105.9 FM.
3: Chicago, by the name of Harvey, Andy, and Carizel. And they're some very good friends of mine. My name is Justin Lott, a superstar, C.
4: And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundview Projects. Kareem, Everlasting, Equan, Allah. And that's Rakim, Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Best Dive is checking us out. Dre B checking us out. Ace D from Brownsville.
5: Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville.